Hou, net red ek nie nou na rechtkak. Hanneke jy net die binnen, ja, met radio station. Ek hier pomme kwa na my voet toe, ek hier per rette man, ja, ek hier voor radio. Jy hap, ja, my kwa na gotaag kwa. En sien man talk about tap, kwa na, ja, country hour, nie, en ek hier listen to your song. My kwa man, ek hier man, ek hier tap, en sien man talk about rette, George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, en Midland. Ek hier my talk about rette, ek hier man, ek jam party, en ek hier sien, as man talk about rette, en ook ik naar de kunnen bij Peretta mijn listen to your song hij zegt wat hij nou ik in die country hour ik moet daar plaats niet zeg plaats niet maar het moet ook Peretta mijn naar van het zij ach kom ik naar die pomme ik wil hem die kitspen ontzik ik zie met twee keer ik ga hem op een en nog ik ga op het op ik ga op het op ik ga na het zij ik te pannen.